Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog één eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Cover-Versionen spielen, drum. We moeten zelfstandig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Nou, een stuk. Ja, meneer, nou enigszins knippen. Ja, meneer. Niet slecht, aber ja. We kunnen niet nur Konversionen spielen, drum. We moeten selbstständig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één zin geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog cover-versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso al een beetje zo. Oké.